0: geraakt. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Drie uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. Vier mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer

come true for life, and all that you wait for be true.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

deze brief bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Hollands, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dit was The Wannabes met Mijn Eerste Vlam uit 2017. De band komt uit Rotterdam en maakt vrolijke Nederlandstalige muziek met een sterk Rotterdams accent. Het nummer gaat over liefdesverdriet, maar laat zien dat je daar later ook met een glimlach op kunt terugkijken. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. En zoals elke week een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En deze week draaien we een verzoekje aangevraagd door Henk Gieling. Henk is onder andere actief bij programma's zoals Link, Mijn Dozijn en al heel lang betrokken als vrijwilliger bij deze omroep. Zijn verzoek is Frits Lambergs met Liedje van de Wind, een lied van de geweldige liedjeschrijver Gilles de Korte in een arrangement van Rogier van Otterlo. Voor Henk is dit een universeel, lichtvoetig en liefdevol liedje met een hele mooie boodschap van verbinding, maar ook van vertwijfeling. Hier is die.

0: Siska Peters Aristakus met Kom in mijn armen, een Nederlandstalig duet uit 1983. Het nummer behaalde datzelfde jaar een notering in de Nederlandse top 40 met als hoogste positie nummer 15. Aristakus is pianist en zanger en vormde begin jaren 80 samen met Siska Peters dit succesvolle duo.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, en we blijven nog even in nostalgische sferen, want we gaan naar Catharina Valente met Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. Een Nederlandstalig lied uit 1959, begeleid door Jan-Jean van Horen en zijn orkest. Het nummer is een romantisch chanson en poplied en maakte deel uit van het repertoire waarmee Catharina Valente in Nederland grote bekendheid genoot in de jaren 50. Ze was internationaal geliefd als zangeres, danseres en entertainer en zong in meerdere talen, waaronder Nederlands, Frans, Italiaans en Duits.

0: Zij hoort bij mij is een Nederlandstalige single uit 2026 van Criss Cross Amsterdam in samenwerking met Jan Smit en Frans Bouwen. De track werd uitgebracht op 16 april 2026. Het nummer is een feestelijke combinatie waarin herkenbare elementen terugkomen van Als de Morgen is Gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bouwer. De productie is in handen van Criss Cross Amsterdam, die de klassiekers in een modern jasje hebben gestoken. De samenwerking kwam tot stand in een bijzonder jubileumjaar, want Frans Bouwer viert zijn 40-jarig artiestenjubileum en Jan Smit staat 30 jaar op het podium. En Criss Cross Amsterdam is 15 jaar actief.
1: Deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week gaan we naar Judith Katrijn Treintje Oosterhuis. Zij werd geboren op 5 februari 1973 in Amsterdam en groeide uit tot een van de meest gerespecteerde en veelzijdige zangeressen van Nederland. Ze staat bekend om haar warme, krachtige stem en haar vermogen om moeiteloos te schakelen tussen pop, soul en jazz. Treintje groeide op in een cultureel, muzikaal bewust gezin. Haar vader Huub Oosterhuis was theoloog, dichter en liedschrijver, waardoor muziek en taal al vroeg een belangrijke rol speelden in haar leven. Samen met haar broer Tjeerd Oosterhuis zette zij eind jaren 80 haar eerste stappen in de muziekwereld. Begin jaren 90 brak Treintje landelijk door met de band Total Touch en zij samen met Tjeerd oprichtte. De groep viel op door een internationale sound waarin soul, funk, R&B en pop samenkwamen. Met grote hits als Touch Me, Somebody Else, Lover groeide Total Touch uit tot een van de succesvolste Nederlandse popacts van die tijd. Het debuutalbum van die band werd zelfs best verkochte debuutalbum in de Nederlandse popgeschiedenis. In 2001 besloot de broer en zus de band te beëindigen en koos Treintje bewust voor een solocarrière. Die bleek al snel een groot succes. Ze scoorde diverse Nederlandstalige hits, waaronder De Zee, Vlieg met me mee en het duet Wereld zonder jou met Marco Borsato. Haar muziek werd persoonlijker en inhoudelijker, met duidelijke invloeden uit de soul en de jazz. Naast haar eigen werk bouwde Treintje een reputatie op als veelzijdig artiest die graag samenwerkt. Zij werkte met nationale en internationale grootheden zoals Candy Dulfer, Stevie Wonder, El Jarreau, André Bocelli, Harry Hancock en Lionel Richie. Ook bracht zij meerdere thematische albums uit met muziek van onder andere Stevie Wonder, Michael Jackson en Burt Bacharach, waarmee zij haar artistieke diepgang verder benadrukte. Treintje was daarnaast regelmatig op televisie te zien. Ze trad op als coach bij The Voice of Holland en It Takes Two en maakt jarenlang deel uit van de succesvolle concertreeks Ladies of Soul en vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival in 2015. En in 2021 vertolkte zij de rol van Maria in het muzikale paasspektakel The Passion. Tot op de dag van vandaag is Treintje Oosterhuis actief als zangeres en live-artieste. Ze wordt gezien als een van de vaste waarden in de Nederlandse muziekwereld. Een zangeres met een indrukwekkende carrière, grote muzikale integriteit en een stem die generaties blijft raken. Ik draai nu eerst Vlieg met me mee van Treintje Oosterhuis uit, een single uit 1998. En daarna volgt het mooie duet met André Hazes, Kleine Jongen, een duet uit 2007.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Raden maar is een Nederlandstalig cabaretlied uit 1974 uitgevoerd door Gerard Cox en Frans Halsema. Het nummer maakte deel uit van het succesvolle theaterprogramma van album Wat je zegt, dat ben je zelf. Het lied werd geschreven en gecomponeerd door Gerard Cox en Frans Halsema en is een satirische parodie op populaire quiz- en spelprogramma's uit de jaren 70. Met humor en scherp taalgebruik nemen Cox en Halsema de toenmalige televisieformats op de hak. Radema werd vooral bekend door de live-uitvoeringen waarin het publiek actief werd betrokken. Het nummer groeide uit tot een klassieke binnen het Nederlands cabaret en kleinkunstrepertoire en is tot op de dag van vandaag geliefd bij liefhebbers van taalhumor en satirische liedjes.
2: Radema, en dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?

0: Dat van Gele.
1: Wie zegt u?
0: Van Gele.
1: Juist, en u belt vanuit?
0: Leeuwarden.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja. Geboren en getogen, hoor.
1: Ja, dat is het, hoor, meneer Relen. Meneer Relen, 200 gulden in kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
0: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
1: Ah, en zei het u iets?
0: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
1: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Relen?
0: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
1: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technieke start. De band hier komt voor u. Het geluid.
0: Ja.
1: Hallo, meneer Van Gelen.
0: Ja.
1: Dit was het geluid.
0: Ja.
1: Wat zegt u ervan?
0: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
1: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gelen.
0: Maar ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
1: Oh, nee. Nou.
0: Mag ik even overleggen?
1: Ja. Meneer Van Gelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
0: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
1: In de kamer, zegt u?
0: Ja.
1: En waar zit u dan?
0: In de keuken.
1: Met de telefoon in de keuken?
0: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
1: Oh.
0: Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
1: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
0: Meneer Schipper, ja. Dat is toch een grapje, hè?
1: Ja, dat is een van mijn grapjes.
0: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
1: Oh.
0: Nee. Meneer Schilderoot, mag ik even overleggen?
1: Ja.
0: Dan kom ik zo bij u terug.
1: Ja.
0: En dan hang ik u even in de koffie.
1: Ja, doet u dat, hoor, meneer Van Gelen. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gelen thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
0: Meneer Schilderoot,
1: meneer Van Gelen,
0: dat is iets best.
1: U klinkt paniekerig, vertel eens.
0: Ja, ze hebben dat geluid in de kamer niet gehoord.
1: Hé, hey, hoe kan dat nou?
0: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
1: Nou.
0: Ja, dat is grote malheur, hè?
1: Ja, wat u zegt, meneer.
0: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
1: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u er wel goed op. De technieke start de band. Er komt voor u nogmaals het geluid.
0: Ja. Meneer Schilp. Meneer Schilperhoop.
1: Hallo, meneer Van Gelen.
0: Ja.
1: Ik heb het geluid even drie keer laten horen.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
0: Maar dat kan het niet mis, hè?
1: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
0: Meneer Schil, mag ik nog één?
1: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, en niet Schil.
0: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort, dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen.
1: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gelen.
0: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
1: Ja.
0: Dan kom ik zo bij u terug.
1: Ja.
0: Een secondje.
1: Ja, hoor, meneer Van Gelen.
0: Meneer Schilperoort.
1: Meneer Van Gelen.
0: Daar ben ik weer.
1: En wat zeiden ze er binnen van?
0: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè.
1: Ja. En weet u het, denkt u?
0: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
1: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gelen.
0: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Hoe bedoelt u?
0: Nou, van de KRO.
1: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
0: Nou, mag ik het zeggen?
1: Zegt u het maar.
0: Is het een neger uit Mozambique?
1: Uitstekend geraden.
2: Dit is Gezellig Hollands met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: André Hazes junior met heel misschien. Het herinnert aan de emotie en oprechtheid die we ook zo goed kennen van zijn vader in klassiekers als Bloed, Zweet en Tranen.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, Mijn Engelbewaarde is een Nederlandstalige single uit 2024 van Jelle Marum. Jelle van Marum met Mijn Engelbewaarde, de instrumentale versie hier op Gezellig Hollands bij 1 Vallei.

0: Brandend Zand werd een enorme hit voor Anneke Greunlo uit 1962. Het nummer stond 26 weken in de hitparade, bereikte 2 weken de nummer 1 positie en groeide uit tot een van haar grootste klassiekers. De verkoop in Nederland werd geschat op 1 miljoen exemplaren, met een internationaal succes van meerdere miljoenen verkochte singles.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Parijs is een Nederlandstalige single uit april 2026 van de artiest Gewoon Jan. Een opvallend detail is dat de bijbehorende videoclip die volledig is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Hiermee kiest Gewoon Jan bewust voor innovatie en vernieuwing binnen de Nederlandstalige muziekwereld. Ik moet wel zeggen dat als je de videoclip kijkt, dat je het goed kunt zien dat het AI is.

Sandra Timmerman met Mijn Huis, een rustig herkenbaar Nederlandstalig lied over thuisgevoel en geborgenheid. En daarmee is een gezellig uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Maar opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1vallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terug horen? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. En ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week, dinsdag om 6 uur in de avond, is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Een samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met de medley van Corrie Konings. Dit concert vond plaats in Ahoy, Rotterdam en werd live opgenomen in december 1994. Ter gelegenheid van een 25-jarig artiestenjubileum. Luister nog 5 minuten naar Corrie Konings.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Radio Gaga van The Queen. Daarna hoorden we Peniston met We've Got a Love Thing. Daarna de Jacksons met Shake Your Body. Vervolgens kwam Kelly Monique langs met What Do I Have To Do. En daarna hoorden we Hot Chocolate met Every Is A Winner. En dat nummer stamt alweer uit 1978. Daarna was Gloria Estefan aan de beurt met Surrender. En zojuist sloten we af met Jam & Spoon met Follow Me. Samenstelling Adrie Speckley.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier bij Eenvallei. En het is hemelvaartsdag, maar het team is gewoon compleet.
1: Ja, vrijdag doen we niet aan, alleen maar werken.
0: Ik heb het in de gaten. Goedenavond, heren.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb vandaag niet gewerkt, hoor. Dit is het eerste stukje werk dat ik lever vandaag.
0: Oh, toch wel?
1: Ja.
0: Nou, leuk, gezellig. Heb je nog wat speciaals gedaan vandaag?
1: Niet per se. Ik heb wat shows met een maatje gekeken, maar dat was wel gezellig.
0: Oké, leuk. En goedenavond, Mike.
1: Goedenavond.
0: Ah, hij is er ook, hoor.
1: Ja, maar jij zei net dat we weer compleet zijn, maar volgens mij de afgelopen zoveel weken waren wij gewoon compleet.
0: Nou, niet helemaal. Want 2 weken terug was jij er niet.
1: Oké, die ene keer was het.
0: Oh ja, dat is. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Maar gewoon het feit dat we vanavond op een nationale...
1: Week, toch, dat Mike niet was?
0: Nee, die week ervoor.
2: Vorige week hadden we gasten. Alweer 2 weken?
0: Ja, want hij was er met...
1: toen was je er wel inderdaad met Jason. Was je
0: ja, 3 weken terug was hij dit niet trouwens. Maar want daarvoor hadden we natuurlijk onze geweldige DJ Bram in de studio.
1: Mike, je bent 1 week afwezig en we hebben het er weken later nog steeds over. Ja, zo erg missen we als je er niet bent.
0: We zijn gewoon helemaal verslag af.
1: Ja.
0: Hey, maar heren. Goedenavond, allereerst. En we gaan vanavond een special doen. En dat is een Ben Liebrandavond. We hebben vanavond allemaal heerlijke remixen van de Nederlandse mastermixer himself, Ben Liebrand.
1: Hij is ook de special guest vanavond, toch? Of,
0: Ja, was het maar zo'n feest. Nee, waarschijnlijk. Met bijna grote zekerheid kunnen we zeggen dat hij gaat een keer langskomen. Als hij het kan combineren met het feit dat hij in Nederland is. Want hij... Hij woont natuurlijk in Canada. En, maar goed, als hij dan in de buurt is en het past in zijn schema, dan wilde hij wel een keer langskomen. Dus we gaan gewoon heel hard duim zitten draaien. We gaan het hopen. Maar ter ere van hem en ter ere van zijn grootheid in Nederland, gaan we gewoon een avond aan hem wijden. Aan zijn heerlijke remixen, minimixen die hij gemaakt heeft. Dat trapt we af met een heerlijke remix van Fun Fun Happy Station in de Ben Liebrand Le Disco Extended uitvoering. En dit is Divine Native Love in de Ben Liebrand DJ Delight.

0: Oeh, en een heerlijke uitvoering van Divine, zeg maar, met Native Love, hier bij Dance Experience.
1: Wij zijn zeker wel satisfied. Dat,
0: ja, hè?
1: Nou.
0: Vind je het ook lekker, Mike? Of zeg je van nou, was ik maar thuis gebleven?
1: Nee, dat sowieso niet. Ja. Maar ik vind dit loopje wel een beetje heel lang gaan. Ik weet niet
0: of maar dat gebruiken ze dan weer om eroverheen te kunnen mixen, zoals dat heet.
1: Of in ieder geval praten. Ook leuk.
0: Ook leuk.
1: Dit is gewoon ook het einde zo.
0: Ja, dit is gewoon het einde.
1: Oh, ik dacht dat dit is een midstukje-achtig iets. Maar...
0: Nee. Dit is het einde.
1: Dan is het logisch. Dan is het logisch.
0: Ja, er zijn een aantal mensen die hebben gewoon een minuut nodig om, om het volgende nummer ingestart te krijgen. Dus dan heb je daar een minuut de tijd voor.
1: Nou, het werkt soms best wel mooi als je hetzelfde deuntje nog verder kan laten lopen.
0: Ja, dan. Zeker. En zeker dit. Want dit wordt best wel veel gebruikt, zeg maar, bij allerlei mixen en dergelijke. Dus dat dan weer wel.

0: een Nederlandse formatie, dus...
1: Dan moet het wel goed zijn, hè?
0: Ja, zeker. Een geweldig, geweldig nummer uit een geweldige tijd. 1985, 86 uit mijn hoofd. Precious Little Diamonds in de Ben Liebrand Special Mix. En dit is eigenlijk best wel een wereldwijde hit geworden, zeg maar.

0: Precious Little Diamond, de Ben Liebrand Special Mix. Goed, Ben Liebrand, ja, een van de grootste mixers die Nederland toch wel heeft voortgebracht, denk ik.
1: En, ja, zeker.
0: Ja. We zijn pas geleden bij een, ja, hoe moet je dat noemen? Een concert, een voorstelling. Ja, hoe noem je zoiets, Josh?
1: Ja, gewoon een optreden, denk ik.
0: Gewoon een optreden, ja, zo kun je het ook noemen. Maar ja, dat was dus in Utrecht. En ja, daar stond hij gewoon vanaf een uurtje of was het 8 uur 's avonds?
1: Zeven uur
0: begon het.
1: Zoiets.
0: Tot 2 uur in de nacht, gewoon non-stop aan 1 stuk doormixen. En gewoon echt, nou ja, wel 250 nummers in al die tijd achter elkaar doorgemixt.
1: Ja, dat was wel knap.
0: Dat was wel een hoogstaaltje vakwerk, zeg maar. Maar behalve dat hij een begenadigde mixer is, heeft hij dus ook de meest geweldige remixen gemaakt. Maar hij heeft ook heel veel muziek geproduceerd. Hij heeft heel veel Nederlandse onbekende bandjes heeft hij groot gemaakt wereldwijd. En, hij heeft ook voor de grote der aarde mixen mogen maken. En één daarvan is deze. En de meeste disco-liefhebbers die herkennen deze intro wel. Dus de intro van Criticize van Alexander O'Neill in de Ben Liebrand remix. En zo gaan we nog heel veel knijters van hits voorbij horen komen. Dus dit is een avondje waar we denk ik heel veel mensen wel blij mee gaan maken. Dus jawel, komt goed.

0: Criticize, Ben Liberant mix van Alexander O'Neill.
1: Alex, Alex, baby, wait for me. And then I see you invited your old babe. Her dress is as tacky as your suit, babe. Alex, Alex, baby, wait for me. Alex.
0: Die dus.
2: Ik denk dat het over Alex gaat, maar ik weet niet zeker.
0: Een beetje wel, hè? Ja, ja, ja. Maar goed, lekkere muziek vanavond van de master mixer himself. Maar we hebben vanavond ook wat te vertellen. Want we hebben de timetable voor 30 mei hebben we klaar. Dat betekent dat we vanavond tot de tijd af kunnen gaan zeggen wie, wanneer, hoe laat draait. Dus dat is sowieso leuk. Verder hebben we natuurlijk weer drie heerlijke mixen waar we straks even over gaan hebben. Maar wat ook leuk is, en ik weet niet of jullie het al weten, maar we hebben volgende week een leuke gast in de studio.
2: Nee, dat wist ik denk ik niet.
0: Nou, we hebben het in de app gemeld, dus je zou het moeten weten.
2: Dan ben ik het, laat me heel spieken.
0: En jij weet het wel, Mike, of niet?
2: Zeker.
0: Ja, Mike wel dan. Wat hebben we volgende week voor een gast in de studio?
2: Ik weet het naam niet, maar ik weet wel dat we een gast hebben.
0: Oké. Okay.

0: Ja, ben ik nou helemaal gek? Ik ben echt aan het teruglezen, maar ik... Oh, tuurlijk. Ja.
1: Ja,
0: nee, ik zie hem al staan. Ja.
1: Nou, wie hebben we dan te gast?
0: De enige echte Adrie Speckley.
1: Ja, en Adrie Speckley is onze collega van Eén Vallei. Maar hij is ook de maker van het programma Helemaal Hollands. En daarvoor is hij pas geleden al bij Appassionata langs geweest. Maar hij is ook de maker van het programma 12 Inch. En 12 Inch is het programma die je hoort voordat je ons de eter in geslingerd hoort worden. Dus... Ja, en wij vonden het gewoon leuk, omdat dat programma heel veel raakvlak heeft met ons programma. Gewoon eens een keer Adrie uit te nodigen, een lijstje te maken met zijn favoriete 12 inches. En dat heeft hij al netjes gedaan en ingestuurd. En dat is echt een heel erg mooi, lekker lijstje om naar te luisteren. Dus ik zou zeggen, luister volgende week zeker naar de favoriete 12 inches van Adrie Speckley. Maar hij komt ook zelf langs in de studio. Om het een en ander ook een beetje toe te lichten. Gewoon even lekker te babbelen. En gewoon een leuke avond te maken. Dus dat is weer iets waar we naar uitkijken. Dus dat is wel leuk, denk ik.
0: Klinkt goed.
1: Ja, dat klinkt zeker goed. Vond ik ook. Maar goed, wat we al zeiden. Vanavond gewoon ongelooflijk heerlijke en lekkere muziek. En dit is nog muziek uit de tijd. En daar zal Adrie wel blij van worden. Dat de lange uitvoeringen minimaal langer duren als 6 minuten. En ik kan niet zeggen dat ze allemaal precies 6 minuten duren, maar het komt wel aardig dicht in de buurt. Dus het zijn wel de echte 12 inches lange uitvoeringen, remixen, hoe je het ook noemen wil. Dus ja, en dit is toch wel het iconische nummer van Ben Liebrand, die gemaakt heeft voor Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Nou, ik kan zeggen, we hebben alweer één blije luisteraar vanavond.
1: Ben Liebrand.
0: Nou, dat weet ik. Die heeft nog niet gereageerd. Maar onze andere eigen Ben Liebrand wel. Dus onze eigen John Vereer.
1: Lekker man.
0: Ja, die zit weer gewoon lekker mee te luisteren. En ja, die reageert al. Oh, Italo. Ik zei, nou, niet helemaal, maar een soort van wel. Dus dat is alleen maar lekker. Vanavond gewoon lekkere muziek.
1: Zeker.
0: En dan worden we wel blij van.
1: Ja, nu we hem toch een soort van semi aan de lijn hebben, ben je al klaar voor je grote set, John? Want daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, voor wat ik begrepen heb van hem is dat hij die set al een hele tijd klaar heeft liggen. Dus,
1: maar voelt hij zich er ook klaar voor? Dat is dan de tweede vraag. Je bent de opening act, hè? Dus no pressure, zeggen ze dan. Maar stiekem,
0: hij zet de toon voor de avond, zeg maar.
1: Nou, dat moet wel goed komen. Dat vertrouw ik hem wel toe, hoor. Dat,
0: ja, en dan te weten dat gewoon naast John komt Joe. Dus ja, onze J en J. De twee J's.
1: John en Joe.
0: Ja, die ja. Dus dat belooft al een heerlijke avond te gaan worden. En dan zijn we nog maar 2 uur aan de gang. Dus kun je nagaan wat er daarna nog allemaal gaat komen. Dus, maar goed, daarover meer in de 2e uur van Dance Experience. Over de line-up die wij gaan hebben op 30 mei met de DanceX Mix Marathon Live. Het loopt weer een mooie avond te worden. Lukt het qua techniek ook al een beetje? Of,
1: Ik ben ermee bezig as we speak.
0: Kijk, goed bezig.
1: Ja. Maar dat moet wel goed komen.
0: Daarom, wij gaan door met deze heerlijke plaats van de Time Bennett Endless Road in de Ben Liebrand 12-inch remix.

0: Het is een eindeloze weg hier naar de studio af en toe. Maar dat geeft niet. Dat betekent dat we wel 2 uur lang gewoon heerlijke programma's kunnen maken met heerlijke muziek. Zo is ook vanavond met deze van de Time Bandits. Leuk brugje, hè?
1: Zeker.
0: Hey, maar ik heb nieuws voor je.
1: Jij hebt nieuws voor mij.
0: Ja, ik krijg net uit een zeer betrouwbare bron binnen dat er 19 tracks op tafel staan in een playlist voor 30 mei. Dus hierbij het antwoord op jouw vraag van net.
1: Nou, dat komt helemaal goed.
0: Dat dacht ik, dus daar is hij gewoon lekker mee bezig.
1: Dat worden 19 tracks om naar uit te kijken.
0: Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Dat wordt wel weer lekker, denk ik. Ik heb al wat sneak preview gezien, dus komt goed. Ik ga het lekker niet vertellen. Gewoon een verrassing voor je.
1: Daarom, dan hoor ik het op de avond zelf.
0: Ja, daarom. En als jij nou gewoon zorgt dat je het beeld al op orde hebt, dan kunnen we het ook nog zien wat hij aan het doen is. Dus dat wordt helemaal leuk.
1: Ik vind het een beetje een snijdende opmerking.
0: Nee, het was een realistische opmerking.
1: Ja, maar, nou, oké. Okay.
0: Maar goed, ik heb gehoord dat het dit keer helemaal goed gaat komen, dus ik ben heel benieuwd. Want de voorbereidingen liggen het in ieder geval niet, dus...
1: Nee.
0: Daarom. Maar goed, dat duurt nog 2 weken, Josh, dus... Dan is het alweer zover. Yeah. En wij gaan door met deze van Billy Ocean, When the Going Gets Tough.

0: When the Going Gets Tough, Billy Ocean. Ja, en zo gaan we alweer naar de laatste plaat van dit uur, Josh.
1: Vliegt voorbij.
0: Ja, dat vliegt voorbij als je lol hebt. Hè. Dus, maar goed, niet de allerminste plaat, want ja, dit is wel een heerlijke track, vind ik zelf. En ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt, want voor mij ken je hem ook wel. Want ik heb best wel helemaal grijs gedraaid in die tijd. Dance to Trance, Power of American Natives.
1: Ja, die kennen we wel.
0: Alleen dan in de Ben Liebrand uitvoering. Dus,
1: ik weet niet of ik die dan weer ken.
0: Maar... Ja, dat denk ik niet, maar ik vond hem ook vrij onbekend, maar wel lekker. Dus,
1: Het origineel kan ik zeker niet.
0: Ja, daarom. Hey, maar we zijn er zometeen weer na de klok van 8 uur hier bij Dance Experience op Eenvallei. Met nog veel meer heerlijke tracks van Ben Liebrand. Dus blijf vooral lekker luisteren.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch vanaf staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Welkom in het tweede uur van Dance Experience op deze Hemelvaarts Donderdag, zoals dat officieel heet.
1: Dat is wel een mond vol woorden, maar...
0: Is wel waar.
1: Ja, is wel waar. In ieder geval, goedenavond.
0: Ja, nog steeds.
1: En, het zou raar zijn als het niet meer avond zou zijn.
0: Ja, en als je denkt van, joh, dit nummer was wel heel erg lekker. Wat hebben jullie in het eerste uur gedaan? Nou, dan moet je vooral terugluisteren, want dan hoor je nog veel meer van dit soort lekkere nummers. Dus,
1: en dat kan zeker tot 10 weken lang terugluisteren.
0: Zo. Dat bedoel ik. Maar het goede nieuws is nu dat we nog 50 minuten te gaan hebben met gewoon geweldige muziek voordat je die 10 weken kan gaan terugluisteren. Dus dat is dan wel weer lekker.
1: Ja, en straks natuurlijk nog de mixes.
0: Ja, we krijgen nog de mixes. We gaan nog wat vertellen over de mixmarathon. Dus we hebben nog genoeg nieuws. En we gaan nog straks nog het een en ander vertellen over de gast van volgende week. Dus nou, heel veel nieuws nog in dit tweede uur. En dan moeten we er dan in zien te proppen, want het lekkere van deze uitvoering is dat ze gewoon heel erg lekker lang duren. Zo ook deze van Dr. Scat, Feel the Drive in de Ben Librand mix. Gewoon 12 uur lekkere Italo classic. Lekker hoor.

0: Ja, lekker hoor. De VU-meters hier in de studio gaan van links naar rechts en van boven naar onder alle kanten op. Dus,
1: ook in rondjes?
0: Ja, zelfs in rondjes. Speciaal voor jou, Mike.
1: Kijk.
0: Heerlijk. Dr. Scat, Feel the Drive in de Ben Liebrand mix. En die trein die rijdt nog wel even door, dus lekker.
2: Kneng-neng.
0: Kneng-neng. Ja, dat is. Maar goed, als hij toch nog even doorgaat. Volgende week, dat kunnen we dan wel even doen. Volgende week hebben we weer een leuke gast in de studio. Adrie Speckley. Voor het geval dat je het eerste uur niet gehoord hebt. Volgende week een avond 12 inches. Een speciale playlist samengesteld door, André, of door Adrie. En ja, Adrie komt ook gezellig langs in de studio. Dus dat wordt weer een leuke avond, denk ik.
1: Zeker.
0: Met mooie verhalen over de muziek die hij uitgekozen heeft. Dus wordt er weer eentje om naar te luisteren. En dan zullen we maar gelijk de mixen van deze avond doen. Hebben we die ook maar gehad. Vanavond hebben we weer tot de klok van 12 uur 3 heerlijke mixen aangeleverd gekregen. De eerste mix is een heerlijke mix van onze buurman achter het gele hekje. John Vergeer, oftewel DJ Amok. Amok. 30 mei mag u gewoon eens vertellen hoe we het uitspreken. Want daar ben ik nou toch wel benieuwd naar. Hebben we nog niet gedaan, dus...
1: Nee.
0: Dus, ja.
1: Meestal noemen we hem gewoon John. Dus,
0: ja, dat klopt. Maar het is ook wel leuk om iemand bij zijn artiestennaam te noemen, zoals dat heet.
1: Nou, helemaal als hij dan als een artiest ook nog gaat optreden, dan mag dat wel.
0: Ja, en zeker. Want dan, daar gaan we het straks helemaal over hebben. Over de mixmarathon, als je die mag aftrappen. Dus een zware last op zijn schouders.
1: Nou, maar goed, dat valt wel mee hoor, dat komt wel goed.
0: Ja, dat komt zeker wel goed. Maar goed, het volgende mixer voor vanavond, die een heerlijke mix vanaf 10 uur aangeleverd heb, is Wouter Vlieland. Helaas kon hij deze episode van de Mixmarathon er niet bij zijn. Maar bij de volgende editie in het najaar die we weer gaan organiseren, gaat hij zeker proberen om erbij te zijn. Dus oftewel onze DJ-naam PHS. Een heerlijke Café Mambo Ibiza opening mix. Dus ik heb hem vandaag even lekker in de auto zitten luisteren. En ik kan zeggen, het is zeer de moeite waard om naar te luisteren. Dus hij is lekker. En dan sluiten we weer af met onze vriend uit Brazil, Valdo Campos. Die heeft ook weer heerlijke mixen gemaakt. Hij is ook met heerlijke muziekprojectjes bezig. Dus daar zijn we ook al wat sneak previews van voorbij gekomen. Dus gaan we binnenkort ook wel eens even aandacht aan besteden. Dus dat is ook wel leuk. En ja, zo gaan we door met heerlijke muziek, wat we de hele avond al doen, gemaakt of geproduceerd door Ben Liebrand himself. En dat deed hij ook ja, voor deze Nederlandse artiest, Forrest genaamd. En die heeft een knallen van een hit gehad met Rock the Boat. En let vooral even op je speakers op het moment dat de middenbreek begint. Dan gaat alles echt van links naar rechts en van boven naar onder. En zelfs in cirkeltjes, zoals Mike zou willen. Dus komt helemaal goed. Dus blijf voorlopig even lekker luisteren. Hij duurt ook lekker lang, dus dat is alleen maar fijn.

0: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
1: This is Dance Experience.
2: Zo heren, laten we het eens gaan hebben over de 30 mei, de DanceX Mix Marathon.
3: Ja, is goed.
2: Ja, hè?
3: Ja. Klinkt als
2: een wat plan. Gaan we doen? Gaan we eerst vertellen wat we een beetje gaan doen of gaan we eerst vertellen wie er allemaal komen? Ik denk eerst maar eens wat we allemaal een beetje gaan doen, denk ik, of niet?
3: Is goed.
2: Ja? Nou, wat gaan we doen?
3: Nou, wij gaan op 30 mei, dus

0: Als op een zaterdag, niet op de gebruikelijke donderdag, gaan wij 6 uur lang live in de studio lekkere mixen draaien.
1: Ja.
2: Gaan wij dat doen?
0: Zeker niet. Trouwens, ik zeg 6 uur, maar het is 8 uur lang, toch?
1: 8 uur lang,
0: ja. Ik wil het zeggen, het zijn maar geen
1: we
0: 6 uur.
1: We beginnen om 6 uur.
0: Ja, we beginnen om 6 uur. En het duurt 8 uur lang. Dus dat, als ik een klein beetje kan rekenen, komt het uit op 2 uur 's nachts. Dus jouw hele avond, die zaterdag, zit volgepland.
1: Ja.
0: Net zoals die van ons.
1: Ja.
0: En wat is een beetje het...
1: En nog een beetje langer, maar...
0: Ja, nou, wat is dan een beetje het format? 8 uur lang, elk uur een uurmix. Waarin een DJ, en we gaan straks aankondigen wie op welk uur draait. Een uur lang lekker live kon mixen bij ons in de studio. En dan na aftreden nog even een kort interviewtje. Terwijl de anderen zich klaarmaken. En dat gaan we gewoon 8 keer doen. En het leuke is, normaal gesproken zijn wij radio. Alleen deze uitzending is zeker nog steeds radio. Maar wordt ook live uitgezonden met beeld op Twitch. Nou, mocht je daar nog nooit van gehoord hebben. Het is een soort YouTube alternatief voor livestreamen. En het is eigenlijk heel simpel. Je gaat gewoon naar twitch.tv/danceexperience. En dan kom je er wel.
1: En dan die link, experience zonder E, hè?
0: Ja, zeker. Maar die link die gaan we nog meer dan genoeg delen van tevoren. Dus hou gewoon de socials in de gaten die je al wel kent. En dan vind je ons daar snel genoeg. En dat is een beetje wat wij gaan doen.
1: Ja, of hou even de socials van Eén Vallei in de gaten. Dan komt het ook regelmatig voorbij. En ik zal ook wel even vragen of ze het een en ander willen zetten op de website van Eén Vallei en Xon. Misschien dat we daar ook wel linkjes kunnen plaatsen of wat dan ook. Dus blijf het even volgen. Maar dat volgt allemaal volgende week. Dan hopen we daar definitief meer over te kunnen vertellen hoe je dat doet. Maar we zijn dus behalve te zien, we zijn ook te beluisteren. Via alle kanalen van Eén Vallei. Dus via de etherfrequenties, via de DAB-frequenties. Maar ook gewoon via de stream. Mocht je van waar dan ook in de wereld willen luisteren, het kan.
0: Ja, mocht je toch via de website luisteren. Ja, kijk dan gewoon via Twitch, zou ik zeggen. Dat is denk ik leuker.
1: Ja, dan heb je beeld en geluid.
0: Dus, zo is dat.
1: Dat is alleen maar leuker. En ja, we hebben natuurlijk hele leuke DJ's die avond staan. En ik denk dat we gewoon maar gaan benoemen wie er allemaal komen. Of zijn jullie daar klaar voor om te gaan benoemen?
0: Ja hoor.
1: Ja? Nou, dan ga ik hem er even bij pakken. Wacht even.
0: Jij was er dus niet klaar voor?
1: Jawel.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar mijn telefoon was ondertussen even uitgegaan, dus ik moet hem even overnieuw aanzetten. Maar goed, we beginnen dus vanaf 6 tot 7 uur. Trappen we af, dat hebben we al een klein beetje geteased vanavond, met John Vergeer, oftewel DJ.
0: We weten het zelf ook nog niet.
1: Nou, laten we hem even AMOC noemen,
0: ja.
1: Voor het gemak. Maar AMOC kan het ook zijn. Dus ik heb geen idee, we gaan het 30 mei aan hem vragen en van hem horen. Trouwens, hij is al bezig met zijn playlist, want daar hebben we ook al geteased gekregen vanavond. Dus hij is er maar druk mee. Dan hebben we vorige week hier in de studio een paar gasten gehad. Waaronder Jason, oftewel Joe Evico. En hij staat die zaterdagavond 30 mei staat hij van 7 tot 8 uur geprogrammeerd. Met weer een heerlijke mix, want meestal zit hij aan het eind van de avond. En dan zijn wij heel druk om alle plafondtegels weer terug te plaatsen daarna. Dus dat betekent dat we dat nu al om 8 uur moeten doen. Maar dat geeft niet. Dat doen we met alle plezier voor weer een geweldige DJ-set. Dus komt goed. Dan, en daar zijn we heel blij mee dat hij er weer is. Van 8 tot 9 uur, Mark van Veenendaal. Die weer een heerlijke, heerlijke mix voor ons aan het voorbereiden is. Waarmee hij ons weer bij de hand neemt op reis door zijn muzikale wereld. Dus dat belooft weer een heel lekker uur te worden. En we zijn gewoon ontzettend blij dat hij weer in de mogelijkheid is om te komen. Dus, ik moest zeggen, hij keek er enorm naar uit. Dus heel erg fijn en heel erg leuk. Maar kom niet alleen. Want behalve dat Mark zelf een hele goede mixer en producer is, geeft hij ook DJ-les aan mensen. En een van zijn leerlingen, protégés, is Sarah, oftewel Saras. En zij komt ook gewoon een heerlijk setje hier neerzetten. En daar zijn we heel bijzonder blij mee. Want daarna moet ze nog naar Amsterdam om daar in een of andere club nog een DJ-set neer te gaan zetten. Dus heel speciaal dat dan weer. En daarna hebben wij ook weer gewoon een hele goede naam in de studio. De andere helft van Mark at Vigro, oftewel Virgo. Oftewel,
0: zeg je het weer?
1: Ja, dat zit er gewoon in. Sorry.
0: Dat kunnen we op de 30ste echt niet meer doen. Hè? Dan moet dat eruit zijn. Dus ga thuis maar oefenen. Virgo. En dan uiteindelijk dan...
1: En dan vraag ik alleen nog af hoe zijn voornaam ook weer was. Maar dan komen we
0: dan weet je Virgo, dan ben je zijn voornaam vergeten.
1: Ja, dat Tommy...
0: Tommy Virgo. Ga thuis maar oefenen.
1: Ja. Je kunt ook blub zeggen als de boot zingt. Hè? Dus.
0: Vast.
1: Maar goed, we hebben dus Tommy Virgo hier bij ons in de studio staan. En die zit dus van 10 tot 11 uur. En daar zijn we heel erg blij mee. Van 11 tot 12 uur hebben wij Patricia en Paul. Oftewel, DJ Flowheat en DJ Subsequence. Die gaan back-to-back draaien. Dus ze gaan met z'n tweeën hopelijk dat ze ruzie krijgen met elkaar, gaan ze een heerlijke set neerzetten. Dus dat is ook wel weer leuk. Want dat is weer een primeur. Want dat hebben we nog niet eerder gehad in de mixmarathon. Dus,
0: zeker.
1: Dus dat is ook weer leuk. Dus die gaan dat doen. En ze waren heel erg blij dat ze weer mochten komen. Nou, wij zijn veel blij dat ze weer wilden komen. Dus ook dat belooft gewoon weer een heerlijke mixset worden. Dan van 12 tot 1 uur hebben wij DJ Low Ice bij ons in de studio staan. Dus ook dat wordt weer knallen, denk ik. Ik heb nog geen idee wat hij gaat doen. Dus... ik zal eens voorzichtig navragen, want hij kan verschillende stijlen. Dus ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. En dan de afsluiter van de avond. Degene die hier het licht uit mag doen in de studio. En daar zijn we heel erg blij mee. Ons ex-teamlid, maar niet vergeten en nog steeds deel van de familie. DJ Peony, oftewel Petra van Dijk. En die sluit onze geweldige avond hier van de DanceX Mix Marathon af. Dus,
0: en dat is het lijstje compleet.
1: Ja, en dan is het 2 uur in de nacht. En dan gaan we de hele, hele bende die we opgetuigd hebben, gaan we ook weer aftuigen. En dan
0: mogen we... laat slapen, denk ik.
1: Ja, ik denk... Ja, de vorige keer zou het licht geworden, trouwens.
0: Toen was het aardig laat geworden. Ja,
1: toen was het heel laat. Dus dat is leuk. En heb jij nou zoiets van... ik zou daar ook wel eens een keer bij willen horen. Nou, dat kan altijd. Want we gaan in het najaar gaan we weer een episode optuigen of op gang zetten voor de DanceX Mix Marathon. En wil jij daar nou bij zijn? En stuur dan even een demo van een stukje mix van jezelf in. Of een hele mix mag ook van een uur. En stuur dat even naar info@danceX.nl. En dan gaan we er naar luisteren, nemen contact met je op en dan gaan we even kijken wat we kunnen doen. En wie weet, als je door de ballotagecommissie komt, sta jij wel bij de volgende uitgave van de DanceX Mix Marathon live. En dat zal dus ergens in het najaar zijn. En heb je zoiets van, nou, ik wil dat best wel eens doen, maar ik wil wel eens kijken hoe het eraan toe gaat. Nou, we kunnen niet heel veel mensen kwijt, maar we kunnen, als je nou echt interesse hebt om mixen voor ons te gaan maken, je wil gewoon eens kennis maken en eens zien wat we allemaal doen. Nou, dan kun je even komen kijken en dat kan wel even dat je eigen van tevoren aanmeldt via info@danceX.nl. En wie weet, ben jij dan onze volgende mixer wel? Het zij voor de U-mixer die we elke week uitzenden. Of voor de DanceX Mix Marathon die we de volgende keer gaan doen. Dus
0: wordt dat alleen sowieso wat worden.
1: Ja, dat gaat het zeker worden. En de jongens zijn al heel druk bezig om alles straks heel mooi belicht te krijgen. En om alles heel mooi in beeld te krijgen. Dus de Twitch-stream die avond is wel zeer aan te bevelen, denk ik.
0: Ik ga mijn best doen met Mike.
1: Ja, maar daar zijn jullie al heel druk mee bezig. En dat komt helemaal goed. En er wordt op de achtergrond door allerlei mensen aan meegewerkt. Dus leuk. Vind ik wel, eigenlijk. Maar goed, je luistert trouwens. Dat is wel leuk in het thema van vanavond. Naar een filler die we al vaker gebruiken. Maar die is ook van Ben Lieberand. Dus dat is wel grappig. Dus dat past mooi in het thema van vanavond. Dus, maar goed, wij gaan door met lekkere muziek. En waar we de hele avond allemaal mee bezig zijn. Want kijken tot de klok, dan schrik ik alweer dat we nog maar 17 minuten eraan hebben. Dus het gaat weer hard vanavond. En wij gaan nog even lekker door met deze heerlijke plaat van de Human League. Don't You Want Me?

0: Ja, een heerlijke remix die we ook gehoord hebben toen we bij zijn live optreden waren in Utrecht. Dus,
1: zeker.
0: Heerlijk. Human League, Don't You Want Me. En ja, we gaan door, want kijken tot de klok. We hebben nog 11 minuten te gaan totdat deze live uitzending er weer op zit. Betekent ook nog dat we nog maar 2 uitzendingen te gaan hebben voordat het de 30ste is. Dus ik wil de druk niet opvoeren, maar het wordt wel steeds leuker en leuker en leuker. En we kijken er steeds meer naar uit. Dus alleen maar goed. En zoals wij hier bij Dance Experience zeggen, the only way is up. Het wordt alsmaar beter en beter. Dus zo ook deze heerlijke plaats van Jazz and the Plastic Population. Hier bij Dance Experience.

0: zo komen we helaas weer aan het eind van deze uitzending. Jazz and the Plastic Population. The only way is up. En de Ben Liebrand remix. Zoals we alle platen vanavond door hem gemaakt of geproduceerd zijn. Dus ja, en dan komen we bij de laatste plaat van vanavond. En dat is wel een speciale. Want die hebben wij die avond dat we in Utrecht waren live zien optreden.
1: Is de Holiday Rap.
0: Ja, dat klopt. En het leuke ervan is dat dat nummer was zo'n succes dat Madonna zo jaloers was, omdat dit nummer wel op nummer 1 kwam in heel veel landen in de wereld en het nummer Holiday van Madonna niet. Dus zij was daar wel jaloers op. Heeft ook wel rechtszaken volgens mij aangespannen en niet gewonnen. Want
1: uiteindelijk bittere hebben verliezer.
0: Ja, dat vonden ze niet zo heel prettig. Prettig dat ze de sample van haar nummer gebruikt hadden om dit nummer te maken. En het ontstond, hebben we die avond gehoord, zeg maar. Gewoon als een geintje van op een zomerse avond. Voor joh, zullen we een keer wat leuks doen? En laten we eens wat proberen. En zo begon het. En maakten ze een rap over het nummer Holiday heen van Madonna. En ja, zo ontstond dit geweldige nummer, zeg maar. En het nummer is van MC Mike G en DJ Sven. En DJ Sven was die avond aanwezig. En die rapte hem gewoon even live daar in een vol Tivoli. Dus ja, was wel leuk.
1: En dat deed hij netjes.
0: Dat deed hij heel netjes, ja. Daar viel niks tegen. Nee, ik heb Sven ook wel op andere momenten meegemaakt. Kan ik je toch zeggen dat het niet tegenviel dat hij dit nog kon. Dus, maar goed, hij deed het en dat was nog goed ook. Dus alleen maar leuk en dat was een leuke toevoeging aan de avond. Dus
1: zeker.
0: Wat een mindere leuke toevoeging is dat we helaas weer aan het einde gekomen zijn van deze live uitzending van Dance Experience op deze Hemelvaartsdag, donderdags Hemelvaartsdag. Maar volgende week zijn we er weer met Adrie Speckley in de studio en dan hebben we nog 1 uitzending te gaan en dan zijn we 8 uur lang bij je met de Dance X Mix Marathon live. Dus alleen maar leuk. En wij gaan eruit met deze van MC Mike G en de DJ Sven in de
1: Ben Liebrand remix.
0: Van?
1: Dat weet ik niet.
0: Holiday Rap.
1: Oh, op die fiets. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Maar goed, tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He is massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment van Daan.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Production and mix. De J. Baldo Campos.
1: Dit is 1 Vallei.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.